Om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je bent sneller als gehouden, stuurt alleen man. Want we samen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe feest de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op één hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker wel of we dansen om meteen een hoge stoel. Power to the people, power to the people, power to the people.

Ja, ça va, ça va. Pas niks gebeurd is, doet iedereen. Iedereen doet, ik haat het. Dus ik zet punten achter zin en dan maakt plaats vrij.